0: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
1: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
0: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
1: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
0: Amai, ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
1: Yep, Tom Rotiers, de vakman voor uw vloer.

Nieuws. Goedemorgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisissen coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen tot 37, 39 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden in de steden zelfs. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken uiteraard, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers uiteraard van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven dat die heropleving maar tijdelijk is, want de nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of een appartement te bouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 doelpunten van de topscorer aller tijden op WK's, Lionel Messi. Hij scoorde zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé die prikte 2 goals tegen de netten. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. Ook Haaland maakte opnieuw 2 doelpunten. Net als Sar voor Senegal. En onze rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw Shireen beviel afgelopen weekend van een zoon Praise. Doku vloog naar de Britse hoofdstad Londen om zijn vrouw bij te staan bij die bevalling. De rode duivel sukkelt ook nog altijd met zijn luchtwegen en neemt nu antibiotica. Het is wel nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt tegen Nieuw-Zeeland, die o zo belangrijke interland voor de rode duivels. Vanmorgen eerst wolkenvelden, daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel wie?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Moduvan.
1: Helik wie dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
2: Top 2.

Headlines. Een hele goede morgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisis coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen zoals we weten tot 37 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden, vooral dan in de grootsteden. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken natuurlijk, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector bij ons doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D of C te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven toch dat de heropleving maar tijdelijk is, want die nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of appartementen bouwen of verbouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van topscorer aller tijden op die WK's, Lionel Messi. Het was al zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 goals. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde daar. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. En Haaland die prikte ook opnieuw 2 doelpunten tegen de netten, net als Sar voor Senegal. En Jordanië is uitgeschakeld. Het verloor vanmorgen van Algerije met 1-2. En onze rode duivel Jeremy Doku is opnieuw onderweg naar de VS na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku miste de wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie, maar mocht van de medische staf toch naar de bevalling van zijn vrouw. Vanavond sluit Doku aan bij de Duivelsgroep in Seattle en vanaf morgen traint hij opnieuw mee. Of Doku zaterdag kan meespelen tegen Nieuw-Zeeland is nog onduidelijk. Vanmorgen eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen, zei onze weerman. Daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er kan plaatselijk altijd een warmte-onweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden. Dit

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Ja, hallo maat, wat is dat met jou toppen?
2: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is door zo'n sauna.
1: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
2: Sun wie?
1: Sun Systems.
3: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
2: Ja, chique ding is dat, hè.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

headlines. Goedemorgen. In het geheim naaktfoto's maken van je vrouw. Sommige Belgische mannen doen dat en delen die en becommentariëren die foto's dan op minstens 20 sites en groepen op sociale media. Zoals Facebook en Telegram chats met duizenden leden en aparte sites. Van een vrouwelijk slachtoffer vind je soms tot honderden foto's terug. En mannen die overtuigend kunnen bewijzen dat het om hun partner gaat, die krijgen zelfs een officieel certificaat. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT-nieuwscollega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is wel strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen die. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen, naar aanleiding dus van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte, want het kost bijna niets. En alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, die moeten meteen ook voor iedereen toegankelijk worden. Bijna 1 miljoen nieuwe elektrische auto's zijn er sinds begin van dit jaar ingeschreven in de Europese landen. En dat is goed voor 20% van alle nieuwe wagens, zegt de organisatie van Europese autobouwers. Populairste blijven wel de hybrides, met 38% nieuwe verkochte modellen. En de diesel- en benzinewagens die blijven terrein verliezen op de Europese automarkt. Eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen. Daarna veel zon en vooral warme maxima, 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten morgen en overmorgen. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39, plaatselijk 40 graden.

0: Roelof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
3: Start je zomer goed.
4: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
3: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
4: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
5: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over een specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. Er zijn in ons land meer dan 30.000 erkende mantelzorgers. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen naar aanleiding van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte. Want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, moeten ook meteen voor iedereen toegankelijk worden, zegt Groen. En in Frankrijk zijn al meer dan 20 mensen verdronken sinds begin dit weekend, omdat ze gingen zwemmen op onbewaakte plaatsen. Daarom vraagt de Franse minister van Sport om de veiligheidsregels te blijven respecteren. Zeker bij hittegolven zoals nu, wanneer mensen niet altijd nadenken als ze ergens in het water gaan springen. De Franse overheid waarschuwt iedereen om zeker te zwemmen in bewaakte zones. Regen- en onweersbuien trekken over ons land. Daarna droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en in het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je precies krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en malus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te kunnen gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat die pensioenhervorming die vanaf begin volgend jaar ingaat precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zal er dan duidelijkheid zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag. En dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden ook beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over hun specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van onder meer familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. In ons land zijn er 30.000 erkende mantelzorgers. En niet alleen bij ons is het puffen en zweten door het warme zomerweer. Ook in Italië is dat het geval. Daar kondigde het ministerie van Volksgezondheid code rood af in 15 steden, waaronder Rome en Milaan. En code rood is het hoogste niveau voor extreme weersomstandigheden in Italië. Het ministerie raadt de Italianen nu aan om licht te eten, binnen te blijven tijdens de warmste uren van de dag en zich geregeld met koud water te verfrissen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook wat zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.

0: Spaart je zomer goed.
1: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
0: Het centrum is Autoluw en je kan er koopjes scoren.
2: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. When music meets.

0: 5 stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse haven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
2: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
3: Yo hasjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Heel wat zwangere vrouwen weten niet altijd wat de gevolgen zijn van dit tropische zomerweer. Want ongeboren en pasgeboren baby's zijn extra kwetsbaar op deze warme dagen. De kans op een vroeggeboorte stijgt en het beïnvloedt ook het gewicht van de baby. Zwangere vrouwen hebben ook meer kans op zwangerschapsdiabetes door het extreme warme weer en sukkelen vaak ook met een lagere bloeddruk. Gynaecologen en kinderartsen vragen daarom om zwangere vrouwen beter te beschermen tijdens hittegolven. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat de pensioenhervorming, die vanaf volgend jaar ingaat, precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar, kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zou er dan duidelijkheid moeten zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag. En dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. En dan nog wielrennen. Tweevoudig wereldkampioen Lotte Kopecky start op 1 augustus in de Tour de France. Dat bevestigt haar ploeg SD Works ProTime. Kopecky reed al 3 keer eerder de Tour des Femmes in 2022, 23 en 25. 3 jaar geleden eindigde ze tweede en won ze ook een etappe. Vorig jaar kende ze een moeilijke tour en eindigde pas 45ste. Kopecky reed in mei van dit jaar al de Ronde van Spanje, waar ze een rit won. En nu vrijdag koerst ze opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markendal en zondag het BK op de weg. Daarna volgt nog de Baloise Ladies Tour komende maand en de Ronde van Polen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee en 34 graden elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag is er wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.

0: Mo, zie je kabinetten van uw moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Bahie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Mo die van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Modu van.
7: Een liquidator wint, weer mooie kabinetten zak slimmer.
8: Start je zomer goed.
9: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
10: Johan.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Er is een alarmfase afgekondigd voor de hitte na het overleg van het Nationaal Crisiscentrum vanmorgen. Het heeft allemaal te maken met de hete temperaturen en de hoge ozonconcentraties. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar er wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet het voorstel voor 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen: de abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. En dan nog wielrennen. Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme. Die start op 1 augustus. Het is al haar 4e deelname. 3 jaar geleden eindigde ze 2e en won ze ook een etappe. Kopecky koerst nu vrijdag opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan er voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. En deze zondag volgt ook nog het BK op de weg. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend zelfs nog wat heter tot 39 graden. Maar wel meer kans dan op een warmteontweek.

0: vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dream Beats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
11: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
12: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Het Nationaal Crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hete temperaturen overdag en 's nachts en ook de hoge ozonconcentraties. Het is nog maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. Nog tot zeker zondag krijgen we extreem warme temperaturen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet een voorstel over 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. De abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. In de kustgemeente De Haan is een man van 56 overleden na een aanrijding. Al bevestigt het parket. Voorbijgangers vonden het lichaam op de weg dichtbij Center Parks. Het is onduidelijk of het om vluchtmisdrijf gaat. De partner van het slachtoffer werd intussen opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of ze betrokken is bij het ongeval. En het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz loopt weer volop. Gisteren passeerden zeker 36 schepen met olie en gas door de belangrijke zeestraat. En dat is een record sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De heropening van de straat van Hormuz is een van de belangrijkste voorwaarden in het principeakkoord tussen de VS en Iran. Die onderhandelen intussen verder over een definitieve deal. Deze namiddag droger en zonniger, warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winneke en Michael Amani. Dreambeats. Where music

0: 5 stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Aston Beach Festival, 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
2: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder tickets, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf 1 juli ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. De Japanse keizer en keizerin zijn officieel ontvangen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ze kwamen afgelopen weekend aan in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Het koppel logeert deze week bij onze koning Filip en koningin Mathilde in het kasteel van Laeken. En dat is best uitzonderlijk, want enkel bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. Deze namiddag ontmoet het Japanse keizerspaar ook premier De Wever en buitenlandminister Prevot. En tennis, Greet Minne stoot door naar de tweede kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi Wimbledon. Ze won van de Franse Ferro in 2 sets, het werd 6-3 en 6-1. Minne probeert zich nu voor een 5e keer te plaatsen op de hoofdtabel. Er zijn in totaal al 5 Belgen geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Bergs en Raphaël Collignon, bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warm

0: voetbalsilo. Dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
1: Ja, dat wel.
3: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
5: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Moduvan.
2: Helik wie dat er wint, wie er maar je kabinet een zak slimmer.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Start je zomer goed.
9: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.

0: make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban zijn aangekomen in ons land. Ze zijn uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de Europese Unie wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken gaf 5 visa af omdat ze geen bedreiging vormen op ons grondgebied. Duitsland werkte al samen met het regime en nu willen ook andere Europese lidstaten afspraken maken. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en vinden dat onaanvaardbaar. 1 op de 4 kinderen uit het basisonderwijs ging vorig jaar naar een speelplein. Het waren zo'n 200.000 kinderen en bijna 24.000 jongeren. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk. Het wordt steeds populairder. Ouders vinden de opvangfunctie een belangrijke en goedkope manier om vakanties te overbruggen. Gemiddeld betaal je voor 1 dag speelpleinwerk net geen 7 euro. Lokale besturen investeren ook veel meer in speelpleinwerk. En voetbal, Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven, dat meldt de club. De voormalig Rode Duivel tekent voor 2 seizoenen. Hij volgt Felice Matsou op, die op zijn beurt naar tweede klasser Eupen trekt. Simons werd in 2018 voor het eerst trainer en coachte onder meer al Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmteonweer.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun Wiener?
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.

headlines. Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook extra vertraging op omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. In Brussel zitten de vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban samen met de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de EU wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken voerde eerst een veiligheidscheck uit voor de delegatie een visum kreeg. Er is veel te doen rond, want de Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in. Zij vinden het bezoek van de Taliban onaanvaardbaar omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben. Nog tot vanavond heel zonnig en het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er ook lokale warmteonweders mogelijk. Vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien.

0: domein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
1: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.

0: Headlines.
1: Goedenavond. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een twintigtal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan de wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt Agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook vertraging op, omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. En het Europees Parlement wil een digitale euro mogelijk maken. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmte-onweders mogelijk. En vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja. Ook.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed u van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Modu van.
4: Gelijk wie dat er wint, wie er mooie kabinet de zak slimmer.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
6: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boin in het groen.
7: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
8: Start je zomer goed.
9: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
8: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
9: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
10: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
11: Yo, Aske.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. In Sprimo in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken. De jongeren zochten samen met enkele vrienden verkoeling in het water bij een voormalige steengroeve. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is, maar volgens de lokale autoriteiten is zwemmen daar verboden. Seriemoordenaar Freddy Horjan zal de dwangsommen voor de tijd dat hij niet naar een zorgcentrum mocht nu toch opeisen. Dat bevestigt zijn advocaat. Het Europees Hof oordeelde eerder dat Horjan moest worden opgenomen in een zorginstelling buiten de gevangenis. De Belgische staat moest 1000 euro per dag betalen als dat niet gebeurde. Intussen is het bedrag opgelopen tot zo'n 770.000 euro. Horjan is wel vrijgelaten uit de gevangenis en naar een gesloten instelling gebracht. Hij draagt een enkel band. De stroomprijzen in ons land gaan vanavond en morgenavond door het dak. Een megawattuur kost vanavond meer dan 650 euro op de groothandelsmarkt. Morgenavond zelfs meer dan 1000 euro. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten, ook 's avonds. En dan wordt er geen of veel minder zonne-energie opgewekt. Vooral als je een dynamisch energiecontract hebt waarbij de prijzen dus snel aanpassen, zal je dit voelen. En het Europees Parlement wil een digitale euro uitbrengen. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online. Maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweters mogelijk. Vrijdag volgt dan nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.